1, 2. 1, 2.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaard waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de Tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De stad Antwerpen voorziet 18 noodwoningen voor de getroffen bewoners van de brand op Linkeroever. Die woningen zijn op 2 dagen tijd helemaal klaargemaakt. Het gaat om serviceflats op Linkeroever van het zorgbedrijf die in een laatste fase van renovatie waren en dus leeg stonden. Na overleg tussen de burgemeester, de lokale politie, de dienst noodplanning en Bar Brial is beslist om de WK-wedstrijd van België tegen de Verenigde Staten in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur niet uit te zenden op grootscherm in het fort van Mortsel. Tijdens de voorbije wedstrijden was Bar Brial een fijne ontmoetingsplek voor supporters. De wedstrijden verliepen er altijd in een positieve en goede sfeer. Antwerpen en Lier laten buiten geen grote schermen toe. Daardoor is de context nu veranderd. Het risico bestaat dat een groter aantal supporters uitwijkt naar andere locaties. Het Park Fort 4 en de Zomerbar zijn niet uitgerust om een dergelijke toestroom van supporters op een veilige en beheerste manier op te vangen. Vanuit de politie kwam er dan ook een negatief advies. De aanwezigheid van het scherm in Bar Brial heeft altijd de ambitie gehad om vooral voor mensen uit de buurt een plek te zijn om samen te supporteren, maar nooit om supporters vanuit de hele regio een plaats te bieden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de burgemeester daarom beslist om deze geplande publieke uitzending van dinsdag 7 juli om 2 uur in Bar Brial niet te laten doorgaan.
3: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.
3: You know, you make me feel so good inside.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaert waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

0: zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaert waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de Tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand. Op een vraag.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De stad Antwerpen voorziet 18 noodwoningen voor de getroffen bewoners van de brand op Linkeroever. Die woningen zijn op 2 dagen tijd helemaal klaargemaakt. Het gaat om serviceflats op Linkeroever van het zorgbedrijf die in een laatste fase van renovatie waren en dus leeg stonden. Na overleg tussen de burgemeester, de lokale politie, de dienst noodplanning en Bar Brial is beslist om de WK-wedstrijd van België tegen de Verenigde Staten in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur niet uit te zenden op grootscherm in het fort van Mortsel. Tijdens de voorbije wedstrijden was Bar Brial een fijne ontmoetingsplek voor supporters. De wedstrijden verliepen er altijd in een positieve en goede sfeer. Antwerpen en Lier laten buiten geen grote schermen toe. Daardoor is de context nu veranderd. Het risico bestaat dat een groter aantal supporters uitwijkt naar andere locaties. Het Park Fort 4 en de Zomerbar zijn niet uitgerust om een dergelijke toestroom van supporters op een veilige en beheerste manier op te vangen. Vanuit de politie kwam er dan ook een negatief advies. De aanwezigheid van het scherm in Bar Brial heeft altijd de ambitie gehad om vooral voor mensen uit de buurt een plek te zijn om samen te supporteren, maar nooit om supporters vanuit de hele regio een plaats te bieden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de burgemeester daarom beslist om deze geplande publieke uitzending van dinsdag 7 juli om 2 uur in Bar Brial niet te laten doorgaan.
3: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

De Pretenders waren dat met Don't Get Me Wrong. Welkom en goedemorgen bij Zondagmorgen Zonder Zorgen vandaag op deze 5 juli. We zijn de 186ste dag van dit jaar. Er zijn er nog 179 die ons resten. Tot we alweer nieuwjaar in 2027 in dat geval moeten gaan vieren. Het is volop vakantie. Het is volop de tijd dat veel mensen gewoon op reis gaan. Maar het is volop ook de tijd dat er ook in onze buurt, zeg maar, of in onze regio leuke dingen te doen zijn. Zo is er dit weekend gemeentekontig feest. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Vandaag in Zondagmorgen Zonder Zorgen. We gaan eens bekijken wat er vandaag op deze zondag zoal allemaal te doen is. Verder heb ik muziek voor je bij. Van Prince met 1999. We hebben het hier Liberty X bij. Mungo Jerry, als we even teruggaan in de tijd met In the Summertime. Maar we beginnen met deze hier. Uit de jaren 70. Dit is Den Hartman. En Instant Replay.

als een nijvraag nog altijd een van de betere zomerplaten die er ooit gemaakt zijn. André van Duin en Als de Zon Schijnt. Daarvoor uit de gouden jaren 70, The Sweet met The Fox on the Run. Het is vandaag 5 juli, we gaan eens bekijken wat er zoal gebeurde, maar dan jaren geleden. Wel, in 1922 waren er de eerste verkiezingen in Nederland met actief vrouwenkiesrecht. Hoe heeft dat zo lang kunnen duren? In 1975 was er Kaapverdië. Die werden toen onafhankelijk van Portugal. We weten ondertussen dat ze een hele goede voetbalclub hebben. En in 1981 was er de eerste parkpop in het Nederlandse Den Haag. Dat werd toen georganiseerd met vele optredens, waaronder groep Sportivo. Er kwamen maar liefst 35.000 bezoekers op af. In de Sun Studios in Memphis, dat was in 1954, op 5 juli was er Elvis Presley. Die nam zijn debuutsingle That's Alright op. Er zouden nog heel veel volgen. En in 2023, op een 5 juli, was er de zeer zware zomerstorm Polly. Die trof toen Nederland met windstoten tot 146 km per uur. Volgens het KMI kwam Polly nadien toch wel bij de top 10 van de zware zomerstormen sinds 1970. Maar in 2025, op een 5 juli, was er Ozzy Osbourne. Die trad op met de originele bezetting van zijn band Black Sabbath, voor de allerlaatste keer live trouwens, voor 40.000 toeschouwers. Dat was in Villa Park in Birmingham. Ozzy was toen 76 jaar jong. En die Black Sabbath, die gaan we nog eens op je loslaten.

De net nog wel op de radio dat kleine purperen ventje met Prince in 1999. En daarvoor was er nog Alvaro Soler en Topic met Solo Paradis. En dit waren uiteraard de Beatles met Love Me Do. Dit weekend is er in onze nabije gemeente Kontig, is er Kontigfeest. Dat was vrijdag al zo. En ook gisteren

Zaterdag was dat zo. Maar ook vandaag kan je in Kontig gaan feesten. Om 11:30 is er de 32e editie van de Sint-Martinusprijs. Een wielerwedstrijd rit in lijn begint in Kontig Centrum trouwens. Om 13:30 is er een bier met streken. Lekker pintje zou wel ingaan. Dat is in het gemeentepark. Er is kermis op het Sint-Jansplein om 14:00. En ook een kindernamiddag met drumcaravan. Met springkastelen, een grim, een bibberspiraal, eentjesvissen, een toren van Pisa. En nog zoveel meer. Ook om 14:00 begint dat in het gemeentepark. En dan om 15:45 zijn de optredens van DJ Handjes in de Lucht, de Koninklijke Harmonie, Vrede en Vermaak, Matthias Vergels en het Nachtlawaai. Er is DJ Missa en we eindigen vanavond om 21:30 met een optreden van Mama's Jasje. Die gaan we nog eens aan je voorstellen, want dit is Mama's Jasje met Regenboog.

De Little Liberty X met Just a Little. En dit was lekker terug naar de jaren 60 met Mungo Jerry. En in de summertime, ze wisten er al van dat we die plaat vandaag gingen draaien. Daarnet hadden we het nog over Kondigfeest en de aflevering van vandaag zondag. Maar ze gaan daar verder met feesten in de gemeente Kondig. Want ook morgen is er om 9 uur de jaarmarkt. Die gaat door op de Mechelse Steenweg, de Antwerpse Steenweg en de Molenstraat. Om 10 uur is er kermis. Om 13 uur randanimatie aan de paardenkoersen. En die beginnen die paardenkoersen om 14:30 met een eerste wedstrijd aan de Groeninglijn. En om 16:30 is daar een optreden van Power and the Pride Trick Riding Team. Op dinsdag 7 juli, dan spreken we al over overmorgen. Dan is er kermis en de familiedag op het gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Dat begint om 14 uur. Maar let op, want in de gemeente Kondig zeggen ze ook, tijdens de evenementen in het gemeentepark zullen we gebruik maken van een cashless betaalsysteem. Breng dus zeker je bankkaart of je smartphone met betaalfunctie mee. We werken zonder jetons. Geen gedoe dus met onmiddellijke prijzen of jetons die overschieten. Niet meer aanschuiven aan de kassa. Je rekent snel en eenvoudig af aan de bar of aan de verschillende standjes. Wil je toch graag cash betalen, dan kan je aan de kassa een tijdelijke bankkaart opladen. Het restbedrag kan je steeds terug op je tijdelijke bankkaart of van je bankkaart halen. Dat hebben ze ons verteld in de gemeente Kondig. En gelijk hebben ze. Kondigfeest dus dit weekend. Uiteraard in de gemeente Kondig. Dit zijn de Pet Shop Boys.

Gary Brackett, Cindy Union Gap met de Young Girl. En daarvoor nog de Pet Shop Boys met de New York City Boy. Wist je dat onze hersenen ongeveer 86 miljard zenuwcellen bevatten? Ze noemen dat ook wel eens neuronen die voortdurend met elkaar communiceren. En daar durft het bij sommigen wel eens fout lopen, neem ik aan. Dit is Milk Inc. en Walk on Water. Graag tot straks na 11.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaard waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, welkom in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. De eerste aflevering in de grote vakantie, want we zijn vandaag zondag 5 juli 2026. We begonnen vandaag met The Purple Disco Machine, deel nummer 2, en All My Life. En je hoorde net Roxette met The Look. Nog tot en met 12 uur zit ik bij jullie in dat kleine kastje. Dat heet de radio, via Radio Zuidrand uiteraard. Dit is Redbone, and we were all wounded at Wounded Knee. We were

zou het echt zo in de jungle klinken. The Rhythm of the Jungle. Dit was The Quick. Daarvoor nog Jennifer Lopez met Dance Again. Dan straks in deel nummer 1 hadden we het over Kontig Feest. Wel, we hebben het nu over de zonnekijkdag bij Volkssterrenwacht Urania in Hoven. Je kan vandaag komen kijken naar de nieuwe zonneobservatorium tijdens de zonnekijkdag op zondag 5 juli. Urania is vandaag geopend van 13 tot 18 uur. Je bent van harte welkom om de zon te bekijken door verschillende telescopen, uiteraard uitgerust met veilige zonnefilters. Zo het nieuwe zonneobservatorium als de grote telescoop in de waarnemingstoren en meerdere mobiele zonnekijkers zullen op de zon gericht zijn. Om 15 uur geeft Urania medewerker Daniel Abts een boeiende voordracht over de zon. Deze duurt 1 uur. De toegang tot deze zonnekijkdag en de voordracht die zijn gratis. En Volkssterrenwacht Urania vind je in de Jozef Matthesenstraat nummer 60 hier in de gemeente Hoven. De Distance is C and Wedlock Holiday.

Coldplay met The Speed of Sounds en Bananarama met The Crew Summer. De gemeente Hoven feest naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Het is een eendags festival in de tuin van het gemeentehuis van Hoven. Er vinden verschillende optredens plaats en er zijn eet- en drankstanden. De optredens zijn van DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapellekes en Scaletta Kids. Alles gaat door volgende week zaterdag 11 juli van 16 tot 24 uur in de tuin van het gemeentehuis van Hoven in de Gelandlaan nummer 1 is dat. Dit hier is London Breed met You Bring on the Sun.

reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Ja!

zomerzonnige plaat bij jouw regio radio Zuidland. Vandaag op deze zondag 5 juli 2026. Je hoorde de Romeo's en ik zag jou maar even. Wist je dat communicatie in een relatie of in een huwelijk echt wel alles is? Wel, een echtpaar was al 40 jaar getrouwd. De vrouw die zei, je zegt nooit meer dat je van me houdt. Antwoordde de man, dat heb ik op onze trouwdag nog gezegd. En als er iets verandert, dan laat ik het wel weten. Zo kan je het natuurlijk ook omschrijven. Dit was hem alweer. Dit was Zondagmorgen zonder zorgen op 5 juli 2026. We zijn er terug volgend weekend. En dan zijn we al 12 juli, neem ik aan. Of een dag na de Vlaamse feestdag. We gaan eruit straks met Jackie Wilson. En tot dan heb ik nog voor je deze hier. Dit is Roy Orbison en zijn Pretty Woman.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaard waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De stad Antwerpen voorziet 18 noodwoningen voor de getroffen bewoners van de brand op Linkeroever. Die woningen zijn op 2 dagen tijd helemaal klaargemaakt. Het gaat om serviceflats op Linkeroever van het zorgbedrijf die in een laatste fase van renovatie waren en dus leeg stonden. Na overleg tussen de burgemeester, de lokale politie, de dienst noodplanning en Bar Brial is beslist om de WK-wedstrijd van België tegen de Verenigde Staten in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur niet uit te zenden op grootscherm in het fort van Mortsel. Tijdens de voorbije wedstrijden was Bar Brial een fijne ontmoetingsplek voor supporters. De wedstrijden verliepen er altijd in een positieve en goede sfeer. Antwerpen en Lier laten buiten geen grote schermen toe. Daardoor is de context nu veranderd. Het risico bestaat dat een groter aantal supporters uitwijkt naar andere locaties. Het Park Fort 4 en de Zomerbar zijn niet uitgerust om een dergelijke toestroom van supporters op een veilige en beheerste manier op te vangen. Vanuit de politie kwam er dan ook een negatief advies. De aanwezigheid van het scherm in Bar Brial heeft altijd de ambitie gehad om vooral voor mensen uit de buurt een plek te zijn om samen te supporteren, maar nooit om supporters vanuit de hele regio een plaats te bieden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de burgemeester daarom beslist om deze geplande publieke uitzending van dinsdag 7 juli om 2 uur in Bar Brial niet te laten doorgaan.
3: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend.
2: Bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaard waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Zuidrand. Draait om jou. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaard waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De stad Antwerpen voorziet 18 noodwoningen voor de getroffen bewoners van de brand op Linkeroever. Die woningen zijn op 2 dagen tijd helemaal klaargemaakt. Het gaat om serviceflats op Linkeroever van het zorgbedrijf die in een laatste fase van renovatie waren en dus leeg stonden. Na overleg tussen de burgemeester, de lokale politie, de dienst noodplanning en Bar Brial is beslist om de WK-wedstrijd van België tegen de Verenigde Staten in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur niet uit te zenden op grootscherm in het fort van Mortsel. Tijdens de voorbije wedstrijden was Bar Brial een fijne ontmoetingsplek voor supporters. De wedstrijden verliepen er altijd in een positieve en goede sfeer. Antwerpen en Lier laten buiten geen grote schermen toe. Daardoor is de context nu veranderd. Het risico bestaat dat een groter aantal supporters uitwijkt naar andere locaties. Het Park Fort 4 en de Zomerbar zijn niet uitgerust om een dergelijke toestroom van supporters op een veilige en beheerste manier op te vangen. Vanuit de politie kwam er dan ook een negatief advies. De aanwezigheid van het scherm in Bar Brial heeft altijd de ambitie gehad om vooral voor mensen uit de buurt een plek te zijn om samen te supporteren, maar nooit om supporters vanuit de hele regio een plaats te bieden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de burgemeester daarom beslist om deze geplande publieke uitzending van dinsdag 7 juli om 2 uur in Bar Brial niet te laten doorgaan.
3: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Allee, zo in Destiny, ja, er wordt nog goede muziek gemaakt tegenwoordig. Het is mooi weer ook op deze zondagse namiddag. Wat wil je nog meer? De grote hits tot 7 uur vanavond. Ja, en de derde en vierde etappe van de Ronde van Frankrijk staat misschien op de helling. Tegen vanavond nemen ze een beslissing, dus dat gaan we ook een beetje meevolgen hier. En dit is nog Toni Braxton.

Listen to the music. Wat moet de mens anders doen van een zondagnamiddag? De Doobie Brothers waren dat met deze grote hit. Straks even naar India, dat ik me nog een bizar bericht. We gaan ook even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 5e juli. Ik heb nog een vrij recente hit van Kleimans en van Geel hier bij Zaterland. En deze Bordeaux.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: Even kijken, er was de introductie van de eerste Fiat 500. En dat vandaag in 1957. In Londen wordt het hoogste gebouw van Europa geopend. En dat vandaag in 2012. Er waren de eerste verkiezingen in Nederland met actief vrouwenkiesrecht. En dat vandaag in 1922. De bikini wordt geïntroduceerd vandaag in 1946. En de eerste maximum snelheidswet wordt doorgevoerd in Groot-Brittannië. En dat vandaag, lang geleden eigenlijk wel, in 1865.

verhaal in India. Want al daar dragen fabrieksarbeiders camera's op hun hoofd die AI-robots traint om later hun job over te nemen. Dat is toch wel straf eigenlijk. Hè? Ik heb intussen nog Belgisch werk van Toe Fabiola. Deze Lift You Up.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De zomer van Radio Zuidrand.

Ja, lekker chalalaat moet niet altijd ingewikkeld zijn natuurlijk. Hè. Tijdens een hittegolf is een plons in de Noordzee geen overbodige luxe. Al let je maar beter op waar je stapt. Want in het water zwemt onder meer de kleine Pieterman. En een prik van deze vis doet geen deugd. Ze komen hier nu tot 15 keer meer voor dan in de jaren 90. En dat komt omdat het zeewater hier bij ons een paar graden warmer is dan toen. Zo is dat. En dit is nog George Benson, Lady Love Me.

En zo is het bijna tijd geworden voor het nieuws van 5 uur. Die mensen zijn er ook klaar voor. En daarna is er nog veel meer, onder meer de jarige van de dag. En ik heb nog deze van Shaggy. Hey sexy lady.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaard waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de Tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Dat klinkt ook heel zomers, hè, deze Sorry Papi. Net 5 uur geweest. Het komende uur gaan we eens even kijken of er nog beroemdheden jarig zijn vandaag. Misschien ben jij ook jarig. Hip hip hoera. Maak er een fijn feestje van. De zon is er ook al. En wij zijn er ook met de grote hits, zoals deze van Moby. Grote hit uit de jaren 90. Why does my heart feel so bad? Why?

0: Deze straks dus even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Daar zijn ze nu op de bureau mee bezig. Ik hoop dat dat op tijd in de studio is.
1: Anita.
0: Het is nog Sam Veld, Mia Moore.

Wie is er allemaal jarig vandaag? Wel, Philippe Gilbert is jarig. Belgische wielrenner is dat. Die wordt er 44 vandaag. Dan ook nog Shane, dat is een eerste zanger van Westlife. Die wordt er vandaag 47. Dan ook nog Wim Dankaert, een Vlaamse acteur. Die wordt er vandaag 64. En dan ook nog Huey Lewis, een Amerikaans muzikant. Is ook songschrijver en acteur ook. Die wordt er vandaag 76.

Even naar de Tour de France, want de winnaar is net bekend gemaakt hier. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Dat is namelijk Tadej Pogačar. Die heeft de Tour de France gewonnen. En wij terug naar de zomerhits hier bij Zuiderhand. Het is een van de recente van Lisa Lewis. Zon, zee, strand. Daar worden wij vrolijk van, hè?

De mensen van het nieuws die zijn er ook weer helemaal klaar voor. Snel nog even naar de vorige eeuw met deze hier. Summertime Blues. Tot zo.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het mini-recyclagepark blijft ook in 2027 elke maand naar de zaterdagmarkt in Lier komen. Inwoners kunnen er gratis kleine hoeveelheden afval afgeven. Het mobiele punt staat elke laatste zaterdag van de maand in de Schapenkoppenstraat. Het is open van 8:30 tot 12:30. Alles wat in een boodschappentas of trolley past, mag binnengebracht worden. Het gaat onder meer om frituurolie, batterijen, hout, ijzer, piepschuim, kledij, klein gevaarlijk afval en kleine elektrotoestellen. Ook herbruikbare spullen, zoals speelgoed, zijn welkom. Inwoners kunnen er ook afvalzakken kopen. Begin juli verdwijnen de paaltjes in de Tuinweg in Lier. Een groep buurtbewoners vraagt de stad om die beslissing uit te stellen. Ze twijfelen aan de bewonersbevraging waarop het besluit is gebaseerd. Volgens de stad werd de buurt opnieuw bevraagd. Maar volgens bewoner Joris Leibaard waren veel mensen niet op de hoogte. Ook het aantal stemmen roept vragen op. De bewoners vrezen dat de tuinweg zonder paaltjes opnieuw een sluipweg wordt. Dat zou gevaarlijk zijn voor fietsers, voetgangers en kinderen. Ze vragen ook een verbod op zwaar verkeer. De buurt wil dat de stad het dossier opnieuw bekijkt. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen deels zonnig en warm, met temperaturen tot 27 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. De dag start eerder bewolkt, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt dan ongeveer 28 graden. Woensdag krijgen we opnieuw een droge en vrij zonnige dag, met maxima rond 28 graden. Door de aanhoudende warmte blijft het wel aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon op het warmste moment van de dag te vermijden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.

Volgens mij gaat dit een dikke zomerrit worden, Henri PFR. En deze Sola, heel goede avond. Straks even kijken naar de kalender van Afas Dome. Christophe komt ook nog langs vanavond, rond 6:30 ongeveer. We gaan ook even kijken wat er jaren geleden vandaag op nummer 1 stond. Dat en nog veel meer. En de zon is er ook nog altijd, dus voilà. Robbie Williams is dit nog en deze Strong.

Ja, dat blijft altijd heerlijk, hè? Julio Iglesias en deze Quiero. En wat mag je voor heerlijks allemaal gaan verwachten in het... In Afwasdoom, ik wou nog Sportpaleis zeggen, dat mag ook. Hè. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Er is ook nog Milk Inc. vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms is er dit jaar ook weer vanaf vrijdag 20 november. En dan gaat André Rieu 2027 inzetten op zondag 10 januari. The Editors mag je ook daar verwachten op 19 februari. En Meteor met 10 jaar Meteor... op woensdag 5 mei 2027. En we hebben hier intussen nog de nieuwe van Isabelle aan. Smeek maar niet om mij.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel.

0: Ja, het blijft jammer dat deze man er niet meer is natuurlijk. Wie er wel is over een tweetal nummers, dat is niemand minder dan Christophe. Die gaat ook alweer een groot hit aan jou voorstellen. Dit zijn nog Lucas en Steve en Love on Hold.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: was een van de grote hits voor Simply Red, deze Sunrise. Christophe is er ook weer. En wat ons betreft mag je nu de leeuwenvlas gaan buiten hangen. Want die gaat je alles vertellen over een grote hit van Remo van het Groene Woud en Vlaanderen boven.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Vlaanderen boven van Remo van het Groene Woud is wellicht nog altijd het meest bekende liedje van hem. Het verscheen eerst in live versie als zeg maar single afkomstig van de LP Camille in België. Om pas later in 2010 in een studioversie op een best-of cd'tje te staan. Het liedje is een ironische ode aan het Vlaanderen waarmee Remo een haat-liefderelatie had en waarin de kleine kantjes van het Vlaanderen van toen in de verf werden gezet. Remo zei er later over: ik wilde iets zeggen over de streek waar ik woonde en leefde. Op 5 juni 2002 werd het ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van de Gulden Sporenslag tot officiële feestlied van de Vlaamse gemeenschap uitgeroepen.

eens even kijken wat er vandaag in 2021 op nummer 1 stond. Wel, met Good For You liet Olivia Rodrigo in 2021 je horen dat ze meer kon dan breekbare heartbreak ballads. Na het enorme succes van Driver's License gooiden ze het over een andere boeg. Good For You haalde de eerste plaats in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en ook Canada. Dus voilà, dit stond vandaag in 2021 op nummer 1.

Als je van muziek uit de jaren 70 houdt, dan heb ik goed nieuws, want zo dadelijk hoor je niks anders dan dat in 70s at 7. Daarna komen er ook 80s en 8, 90s en 9 en dan is er ook nog het Zoldereiland vanavond tussen 10 en 12 uur. Maak er nog een fijn weekend van en heel graag tot zaterdag.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

systematic. It's hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand. 90s at 9. Scatman's World.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

0: kisses hurt.
1: Tell me why do kisses hurt, was dat van The Wolfbanes. En het zijn snikhete dagen geweest. En nu we terug een beetje ademruimte hebben en een beetje zuurstof, heb ik weer duchtig kunnen rommelen in mijn platen- en cd-collectie. En heb weer een mooi zoldereiland samengesteld. 2 uur muziek door 50 jaar muziekgeschiedenis. De volgende is uit 1979 en 79 begin 1980. Het is Tom Petty en de Heartbreakers, een beetje in de stijl van The Wolfbanes en Refugee.

Muziek uit de 80's was dat van Imagination met Changes. We gaan terug naar de jaren 60 met een van de Britse 60s bands, The Fortunes. Hier zijn ze met You've Got Your Troubles.

Alphabet Street was dat, een nummer uit het 10e studioalbum van Prince uit 1988. Love Sexy. Tijd voor een nummer van bij ons, en eentje uit de 90s. Hier is The Brand met Mad Love, Sweet Love.

Baby, what a big surprise. Een van de vele hits van de Amerikaanse symfonische rockband Chicago uit 1977 was deze. Tijd voor een Vlaamse klassieker. Wat dacht u van Jimmy Frey en Saragossa?

Lady Love Me One More Time van George Benson was dat. Terug te vinden op het album In Your Eyes uit 1983. Van 1983 naar 1993. Dat is maar een kleine stap in Radioland. Alsof het niks is. Hier is UB40 met Promises and Lies.

Het album Made in Heaven kwam pas uit in 1995, 4 jaar na het overlijden van Freddie Mercury. Dat was zo gewild door hem en door de overige Queens-leden. Hier is er eentje uit de 70s van The Cars, My Best Friend's Girl.

When I Think of You van Chris de Burgh. En het was een beetje een moeilijke bevalling om deze gedraaid te krijgen. Maar ik ga u de technische details besparen. Hier is er eentje van The Bed, een band uit België uit de jaren 80, begin jaren 80 zelfs. Don't Talk to the Liar.

Too Busy Thinking About My Baby, een echte Motown-klassieker. Dat net voor de klok van 11 uur. We hebben er nog eentje voor dat we starten met het tweede gedeelte van het Zoldereiland. Er is er nog een van Bachman, Turner en Overdrive. En You Ain't See Nothing Yet. Tot straks.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, welkom in het tweede deel van het Zoldereiland. We gingen van start met een Franse klassieker uit de 70s van Michel Delpeche en Pour un Flirt. Onze volgende is uit de 80s van de Amerikaanse rockband REO Speedwagon. Nou ja, rockband is veel gezegd. Het was eerder symfonische rock, laat ons zeggen. Hier zijn ze met I Don't Want to Lose You.

Een nummer van Enrique Iglesias, oftewel Enrique voor de vrienden. Sweet Isabel was dat. Onze volgende is van de Stranglers, post-punkband, zo noemden ze zichzelf. Maar eigenlijk draaiden ze gewoon mee in de Britse new wave scene en in de Britse hitparades. Hier zijn ze met No Mercy uit 1984.

Jasmin met Altijd Weer Tikt de Klok. En op 25 juni, jongstleden, herdachten wij de 15e verjaardag van haar overlijden. Vandaar dat ze nog eens in het programma zat. Hier is Buddy Holly, Well Alright.

Muziek uit de jaren 90. Uit 1995 was dat de Britse band Simply Red met Money Too Tight to Mention. En we blijven nog een beetje in Groot-Brittannië. Dat doen we met Skritti Polity. Een band die niet zo bekend was bij het grote publiek. Hier zijn ze met Best Thing Ever.

Look Me in the Heart, eentje van Tina Turner was dat uit 1989. En ik heb er nog eentje klaargelegd van Blue Blood, gewoon omdat ik er zin in had. Hier zijn ze met Pretty Good.

White China van Ultravox was dat uit 1984. En het nummer was eigenlijk heel geopolitiek getint, want het ging over de toekomst van Hongkong, die toen nog in 1984 een Britse kroonkolonie was. It is Mike and the Mechanics en Over My Shoulder.

Magnolia, eentje uit het debuutalbum van Gigi Kale, Natural uit 1972. Hier is wat meer geweld van Bij Ons van De Kreuners en Ik Wil Je.

Een dikke hit voor Diana Ross was dat in 1980, deze Upside Down. En hiermee komen we weer dicht in de buurt van de klok van 12 uur. Dit was weer het Zondereiland voor deze week. Ik ben er graag terug volgende week met een nieuw Zondereiland. Hier is er nog eentje van Santana om af te sluiten met Dealer. Bye bye, tot de volgende.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.